0: overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichter laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel, om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: valt de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen aan brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt, of de interesse die je in iemand toont, of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
4: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag mag ik voor je lezen Johannes 6, vers 35 tot 71 uit de Basisbijbel. Jezus antwoordde: Ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft, zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toekomt wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft mij gestuurd en Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. De Joden mopperden erover dat hij dit had gezegd, dat hij het echte brood uit de hemel was. Ze zeiden tegen elkaar: Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We kennen zijn vader en moeder toch? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? Jezus zei tegen hen: Mopper maar niet tegen elkaar. Iemand kan alleen naar mij toekomen als de Vader hem helpt. En dan zal ik hem op de laatste dag weer levend maken. In de boeken van de profeten staat: En ze zullen allemaal God leren kennen. Iedereen die naar de Vader heeft geluisterd en hem heeft leren kennen, zal naar mij toekomen. Ik bedoel niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen de man die bij God vandaan komt, heeft de Vader gezien. Luister goed. Ik zeg jullie, als jullie in mij geloven, hebben jullie het eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen, is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. De Joden begonnen ruzie met elkaar te maken en zeiden: Hoe kan hij nou zijn lichaam aan ons te eten geven? Jezus zei: Luister goed. Als jullie niet van het lichaam van de mensenzoon eten en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij en ben ik één met jullie. De levende Vader heeft mij gestuurd en ik leef door de Vader. Zo zal ik iedereen die van mij eet door mij leven. Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit vertelde hij de mensen in de synagoge van Capernaum. Petrus begrijpt wie Jezus is. Ook zijn leerlingen hoorden dit en een groot aantal van hen zei: Dit gaat echt te ver. Wie kan dat nou begrijpen? Jezus wist wel dat zijn leerlingen hierover mopperden en daarom zei hij tegen hen: Vinden jullie dit al te ver gaan? Wat zullen jullie dan zeggen als jullie de mensenzoon omhoog zien gaan naar de plaats waar hij vroeger ook was? Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn geest en leven, maar een aantal van jullie gelooft mij niet. Want Jezus wist van het begin af aan wie hem niet geloofden. Hij wist ook al wie hem later zou verraden. En hij zei: Daarom heb ik jullie gezegd dat niemand in mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt. Vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met hem mee. Ze gingen naar huis terug. Toen zei Jezus tegen de 12 leerlingen die hij zelf had uitgekozen: Willen jullie niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heer, naar wie moeten we dan gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat u de Messias bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde: Ik heb jullie 12 niet voor niets uitgekozen. Toch is één van jullie een duivel. Hij bedoelde Judas Iscariot, de zoon van Simon. Want Judas zou hem later verraden. Hij was één van de 12 leerlingen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Soerische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Grootnieuws Radio. Fijn dat je er vanmorgen ook weer bij bent. Vanmorgen gaan we luisteren naar een paar gedeelten van Paulus in de brief aan de Colossenzen. Hij waarschuwt deze gemeente om stand te houden, te volharden en te blijven in het geloof. Waarschuwingen niet alleen voor toen, maar ook voor onze tijd. En daarom is deze brief van Paulus heel actueel. Nou, dat allemaal straks dus. Hoewel we even een welkom heten aan onze vaste luisteraars in Finland. Want straks horen we de melodie van Finlandia. De liederen passen een beetje bij het thema van vanmorgen. Zoals Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. We gaan niet naar Kampen, naar Dordrecht of naar Rotterdam, maar naar Lisse met het jeugdkoor De Jonge Lofstem.

Dat was de bekende psalm 27. Even bekend is het volgende klassieke gezang, waarin we worden opgeroepen Jezus te volgen, hoe de omstandigheden ook zijn. En dat geeft rust en vertrouwen. Beveel gerust uw wegen en laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Het Christelijk Mannenkoor Zeeland.

Soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij er ons doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Hoe het ook zij, Hij is erbij. Hij is erbij. Het is een tekst van een lied uit Opwekking en de woorden zijn uit het leven gegrepen. Ik denk dat we er allemaal mee te maken hebben, of te maken hebben gehad, of we nu inderdaad mee te maken hebben. Soms wordt de storm stil. Soms ook helemaal niet. Wat hoop ik dan dat jij en ook ik mogen ervaren en ook belijden, Hij is erbij. Dat doet denken aan dat andere lied over datzelfde thema. Schijnen mij uw wegen duister, Heer? Ik vraag u niet waarom. Dichteres Jacqueline van der Waals die beleed hetzelfde geloof in de omgang met God. Nu dit mooie lied uit Opwekking, nummer 729.

tijd voor de meditatie en ik lees met je een paar versen uit Colossense 1 en Colossense 2. En de tussenzang is dan dat bekende lied, ik kondig dat al aan, ik bouw op u. Eerst Colossense 1 vers 23, daar staat: maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord heeft, dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. En dan hoofdstuk 2, vers 4. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want terwijl ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe u hecht aan elkaar en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. En dan hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 10. Volg de weg van Christus nu u hem als Heer heeft aanvaard. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld met dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Tot zover Colossense 1 en Colossense 2. We leven in een dwaze wereld. Ik weet dat deze zin op dit moment niet origineel is. Hij is veel meer gebruikt. Je kunt ook zeggen, we leven in een betoverende, of misschien juist een onttoverde wereld. Vanmorgen, wees niet bang, ga ik het niet hebben over de vele wereldproblemen van dit moment. Nou, je kent ze. Oekraïne, Gaza, klimaat, stikstof, de vergrijzing, China. En ga zomaar een tijdje door. Het is wel eens rustiger geweest in de wereld. Nee, ik wil kijken naar wat Paulus in de brief aan de gemeente van Colosse schrijft, wanneer hij het heeft over blijven geloven. Over de waarschuwing om niet op een dwaalspoor te komen en op onze hoede te zijn voor misleidende theorieën. Nou, dat is bij elkaar nogal wat. En deze tekst uit het jaar 58 hebben ons in het jaar 2026 misschien ook wel wat te zeggen. Nou, eerst even over die gemeente van Colosse. Wat was dat voor een gemeente waardoor Paulus die waarschuwingen liet horen? Het is een gemeente niet door hemzelf gesticht. Hij lag in het binnenland van wat nu Turkije heet, zo'n 200 kilometer van de kust. In het eerste hoofdstuk is Paulus ontzettend enthousiast over deze gemeente. Hij dankt God, want hij heeft gehoord, dat zegt hij, u in Christus gelooft en alle heiligen lief heeft. En even verder, wanneer hij constateert dat het evangelie in de hele wereld vrucht draagt, zegt hij, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis van het evangelie begreep. En om het helemaal nog mooi te maken, zegt hij ook nog, ik weet van uw liefde die Gods geest in u opwekt. Het zal je als gemeente maar gebeuren dat Paulus zo complimenteus over je is wanneer het gaat om geestelijke zaken. Het ging dus, geestelijk gezien, goed in Colosse. Paulus was blij en dat was hij niet zo snel. En daarom is het zo opvallend dat hij aan het slot van hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2, ik las hem, met zijn waarschuwingen komt. Kennelijk voelt Paulus op afstand dat de gemeente, ondanks zijn fraaie woorden, aan verleidingen blootstond. In dit geval gaat het om zowel de bedreigingen van de Grieks-Romeinse cultuur, met hun vele goden, als ook de vraag, die in veel brieven van Paulus wordt benoemd, hoe nou de verhouding in de gemeente is tussen christenen uit de heidenen, wij dus, en uit de joden. Als je de brief helemaal leest, dan zie je dat hij waarschuwt voor zowel enerzijds de heidense filosofie, dat woord gebruikt hij ook, als ook voor de terugval in een wettische vorm van jodendom, met, zoals hij zegt, met vasten en het vieren van feestdagen, de nieuwe maan en de sabbat. Maar ook in 2026 heeft deze brief ons veel te zeggen.

Dat was het lied Ik bouw op u. U moet blijven geloven, zegt Paulus. En verderop, houd vast aan het geloof. Het is opvallend, als je erop let, hoeveel keer Paulus in zijn brieven de gemeente waarschuwt om te blijven geloven. Om vast te houden aan het geloof, om te volharden. En dat zegt hij niet voor niks. Ik ken jouw situatie natuurlijk niet, maar is deze waarschuwing niet helemaal op ons allemaal van toepassing? Hoeveel mensen in jouw directe omgeving hebben misschien het geloof losgelaten? Hoeveel pijn heb je, net als ik, over mensen die zo langzaam heel geleidelijk van het geloof afvielen? Niet omdat ze bewust atheïst waren geworden, in het geheel niet. Maar omdat het geloof hen niets meer zei of niks meer deed. Ze zijn niet anti, maar ze zijn religieus onverschillig geworden. En wanneer je dat ziet en meemaakt, dan doet dat pijn. Alleen al de PKN verliest per jaar 50.000 leden. Voor een aanzienlijk deel natuurlijk door overlijden, maar wat een getal is dat. Net als in de dagen van Paulus was de cultuur waarin de christenen leefden een verleidelijke cultuur. Toen door heidense filosofieën, nu door een wereld waarin heel veel aantrekkelijk is en waarin het geloof in God op de achtergrond is geraakt. Het zegt de mensen niet zoveel meer. Soms ook kerkmensen die nog wel uit gewoonte naar de kerk gaan. Het geloof sijpelt dan langzaam weg. En geestelijke traagheid, of helemaal geen geestelijk leven meer, zijn het gevolg. En laten we maar eerlijk zijn. Ik denk dat we het wel herkennen, ook in ons eigen hart. Wanneer God, mag ik het zo zeggen, tegenvalt. Wanneer onze gebeden, naar onze waarneming, niet verhoord worden. Wanneer God stil lijkt. Waarom zou je dan nog geloven? Pas op, zegt Paulus. Blijf vasthouden aan je geloof, ook als het leven tegenzit. Ook als je de zin van geloven niet meer zo scherp ziet. Of zoals het in de brief aan de Hebreeën staat, u moet de moed niet verliezen en opgeven. Blijf lopen in de renbaan. Maar hoe dan? Nou, Paulus geeft een goede raad. Volg de weg van Jezus na. Of zoals in hoofdstuk 4 zegt, blijf bidden. Blijf waakzaam. Blijf dankbaar. Bidden dus. En dankbaar zijn. Maar ook dat woordje uit Colossense, waakzaam. Waakzaam als je in je eigen hart misschien wel geestelijke dorheid ervaart. Geestelijke moedeloosheid. Bidden. Bijbel lezen. Dankbaar zijn. En ik zeg dat maar bij, laat je ook inspireren en voeden door goede boeken. Of misschien kan ik nu beter zeggen, een goede podcast of een website met meditaties. Door een bijbelstudie iedere dag in je mail. Of door opwekkende en geestelijke muziek. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om gevoed te worden en geïnspireerd te worden. Nou, dat is wat Paulus bedoelt met zijn aansporing. Volg de weg van Christus Jezus na, nu hem als Heer hebt aanvaard. En wees vervuld met dankbaarheid. Weet je wat Paulus in zijn laatste brief, de tweede brief aan Timotheus, schrijft? Dan schrijft hij, ik heb de goede strijd gestreden en, komt hij, ik heb het geloof behouden. Zelfs Paulus moest dus erkennen dat het ook met hem anders had kunnen gaan. Maar hij heeft het geloof behouden. Nou, dat wens ik ons allemaal toe. Maar niet alleen ons, de onze ook, op de levensweg en de reis van het geloof, met af en toe het wankelen. We bidden voor onszelf en voor de onze.

Na de meditatie hoorde u het lied O God, die droeg ons voorgeslacht door nacht- en stormgedruis. Bewijs ons ook uw trouw en macht, wees eeuwig ons te huis. Het is een lied als toepassing op de woorden van Paulus. Hij kende nog geen christelijk voorgeslacht. Hij was immers van, mag ik het zo zeggen, de eerste generatie christenen en ook nog ongetrouwd. Maar de strekking is helder. God gaat van geslacht tot geslacht. Maar wij moeten wel volhouden en blijven bij het geloof. Dat is het dringende appel in veel van de brieven van Paulus. Voor de christenen toen en voor ons nu. En die christenen van alle tijden en plaatsen, die zingen dan te midden van de verdrukking en van de verleiding: hoop op de Heer gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot.

Dat was Samenzang uit Kampen in Psalm 130. Het bekendste lied in onze tijd over volharden en volhouden is opwekking 798, met de titel Houd vol. Het is een berijming van de eerste verse van hoofdstuk 12 uit de brief aan de Hebreeën, waar de schrijver de gemeenten oproept om vol te houden en in de renbaan te blijven lopen. Geef niet op. Houd vol. Verlies de moed niet. Het wordt de jonge gemeente als het ware toegeroepen. Blijf de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan zegt het lied, hou vol, hij laat niet los. Dat is het wondere samenspel van de oproep aan ons om vol te houden, in de wetenschap dat God ons niet loslaat. Opwekking 798, een prachtig lied voor onze tijd.

Dat was het lied Houtvol. Een man die ook volhield in een narde tijd en die daarbij ook telkens weer werd aangevallen door de Satan, is Maarten Luther. Hoe is het mogelijk, denk je wel eens, dat één man tegen die machtige Rooms-Katholieke kerk van toen durft op te staan? Hoe haal je het in je hoofd, denk je wel eens, met terugwerkende kracht? Maar Luther deed het. En menselijkerwijs gesproken mogen wij het evangelie kennen doordat één man aan het begin van de 16e eeuw volhield. Maar makkelijk had hij het niet. De vijanden van binnen en van buiten waren talrijk. En daarom dicht hij ook het lied over volhouden. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen.

Dat was het bekende Lutherlied. Een lied over volhouden en volharden in moeilijke tijden. In die moeilijke tijden kan je ook nog een ander lied zingen. Wat vliegt of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselende lot. En mogen het hart soms ook beven in het heetst van de strijd? Zijn liefde en ontferming vertroosten altijd. Dat heeft Luther ervaren. Dat heeft Paulus ervaren. En ik hoop dat ook jij en ik dat mogen ervaren.

is bijna 9:00. Collega Tom Herlaar neemt zo het stokje over. Wij eindigen, zoals we begonnen zijn, met een psalm. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Zing het maar mee met psalm 138. Ik neem afscheid van je. Ik hoop dat het programma een bemoediging was aan het begin van de zondag. En ik zeg graag tot volgende week. Deo voor.

0: De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyad vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat was de Opwekking Band samen met aanbiddingsleider en zangeres en trainer Rebecca Sagertjan. Je hoorde lied 849 uit de Opwekkingsbundel en het heet Goedheid van God.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Ik wens je een hartelijk goede zondag. Welkom op ons Kerkplein. En zo is het dan toch een beetje herfst geworden de afgelopen dagen. Maar ja, de natuur is redelijk van slag. Hè? Afgelopen donderdag zag ik in het nieuws dat bepaalde bomen gewoon weer opnieuw uitlopen en zelfs zijn gaan bloeien. In oktober. Dat is niet best, volgens de kenners. Nou, vandaag hebben wij te maken met lage temperaturen, maar dat gaat veranderen. Vanaf dinsdag is het weer droog. En dan gaat het weer richting de 18 tot 20 graden. Althans, hier op het Kerkplein. Een Kerkplein waar het weer als vanouds is. Verhalen worden gedeeld tijdens een heerlijk bakje koffie. En dat allemaal in aanloop naar de kerkdienst, die je na het nieuws van 10 uur kunt beluisteren. En hier op het Kerkplein staat muziek centraal, zoals iedere zondagmorgen. Zoals deze van Michael W. Smith, met een klassieke. Great is thy faithfulness.

In Salvation was dat. En Anne-Michelle Lee met Breek de hemelen open. Een gebed om een nieuwe doorbraak van Gods aanwezigheid. In Salvation heeft het nummer oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. En voor In Salvation and Friends werd het later opnieuw gearrangeerd en in het Nederlands opgenomen. En ja, ik zei het al, Anne-Michelle Lee zingt daarbij mee. Straks is er de dagtekst, maar je hoort eerst nog muziek van Charlotte Jordaan. Je hoort de Nederlandse vertaling van het nummer Shout to the Lord van Darlene Sack, die het schreef in de jaren 90. Het staat zelfs in de opwekkingsbundel als lied 461. Juich voor de Heer, en de bijtekst is dan Mijn Jezus, mijn Redder. Hier is Charlotte Jordaan.

0: Psalmen voor nu was dat, met Waar komt mijn hulp vandaan? De basis voor het lied is natuurlijk Psalm 121. En wie kent die tekst niet? Waar komt mijn hulp vandaan? Van de Heer, de schepper van hemel en aarde. En dan mag je weten dat je jezelf mag vasthouden aan Gods belofte. Hij is er altijd en helpt je altijd weer in alle omstandigheden. En daarvoor hoorde je nog Elevation Worship met Yahweh. En dat is het Hebreeuwse woord voor God. Of ook zoals God het tegen Mozes zei in Exodus: ik ben.
1: De dagtekst.
0: Zondag 11 oktober 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Korintiërs. 2 Korintiërs 7 vers 1. En daar staat: omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Dus 2 Korintiërs 7 vers 1. Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Dat was de Opwekkingband met Marcel Siemer. Je hoorde lied 854 uit de Opwekkingsbundel. Het lied In de Stilte. Het is gebaseerd op onder andere Psalm 131. En daarvoor hoorde je de band rond Stu Garrett, One Sonic Society. Dat One staat voor eenheid, Sonic voor geluid en muziek en Society voor een beweging of collectief. En die Stu Garrett die was natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de band Delirious destijds. Je hoorde ze met Great Are You Lord. En wij openden dit blokje van drie met Eline Bakker en Totdat de storm weer ligt. Eline legt zelf uit dat ze het lied wilde laten voelen als een omhelzing voor mensen die door een hartverscheurende situatie gaan. Het gaat dus niet zozeer over het oplossen van iemands problemen, maar juist over blijven vasthouden en nabij zijn wanneer iemand zelf even geen vaste grond meer voelt. Ja, het gebedsmoment, daar zijn we nu aan toegekomen. En we hoorden net de Opwekkingband en Marcel Siemer met In de Stilte. En daar wil ik vanmorgen voor bidden. Stil worden voor God. En je opnieuw openstellen voor

Bid je mee? Heer onze God, op deze zondag komen wij even tot rust. Te midden van alles wat ons bezighoudt, zoeken wij uw nabijheid. Leer ons stil te worden voor u. Niet omdat we alle antwoorden hebben, maar juist omdat we mogen weten dat u ons kent en dat we bij u niets hoeven te verbergen. Heer, spreek tot ons in de stilte, wanneer ons hoofd vol is, wanneer zorgen ons bezighouden, wanneer we moe zijn of niet weten welke weg we moeten gaan. Wilt u ons dan laten ervaren dat u dichtbij bent? Geef ons een open hart naar u te luisteren. Geef ons moed om te doen wat u van ons vraagt. En vertrouwen om u ook te volgen wanneer we de weg nog niet kunnen overzien. We bidden voor iedereen die nu luistert. Voor wie deze zondag alleen is. Voor wie verdriet draagt. Voor wie ziek is. Voor wie verlangt naar vrede. En voor wie juist dankbaar is om wat u geeft. Wilt u ieder van ons opnieuw vullen met uw liefde en vrede. En help ons om die liefde ook door te geven aan de mensen om ons heen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

Dat waren Phil Wickham en Brian en Jen Johnson en Forever. Zij brachten het uit in 2019, maar het werd al geschreven in 2013 door onder andere deze Brian Johnson. Hij schreef het met een aantal muzikale vrienden, waaronder de Amerikaanse Gary Jope. Daarvoor hoorde je nog Christian Verwoerd en Erika de Wit met Mijn waarde ligt niet in bezit. Een tekst die eigenlijk voor zichzelf spreekt. Dat werd geschreven, dat nummer, door het echtpaar Keith en Christine Getty en Graham Kendrick in het Engels. Je waarde wordt niet bepaald door wat je bezit, wat je bereikt, hoeveel aanzien je hebt of hoe sterk je bent. Je werkelijke waarde ligt in wat Jezus aan het kruis voor jou heeft gedaan. Ja, en daarmee zijn wij bijna aan het einde van ons samen zijn hier op het Kerkplein, want we gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna hoor je de kerkdienst. Ouderling van dienst is Thijs Noorland. Wij eindigen met muziek van Martijn Buwalda en Je zou eens moeten weten. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En ik meld mij morgen alweer bij Groot Nieuws Radio. Ik ben morgen tussen 12 en 2 de uitbater in de lunchroom. En ik zou zeggen, schuif morgen lekker aan. Gezellig. Nogmaals een prachtige zondag en graag tot morgen of tot volgende week.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. 1 van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramden. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
4: Grootnieuws. Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
5: Een hele goede zondagmorgen. Van harte welkom bij de kerkdienst van Grootnieuws Radio. Vandaag gaan we stilstaan bij een tekst uit Matteüs 5. Gil Butera neemt ons mee naar de barmhartigheid. Wat dat betekent en hoe die barmhartigheid in ons leven nog meer zichtbaar en werkelijkheid kan worden. Aan het begin van de kerkdienst nemen we ook altijd even de tijd om ons tot de Heere God te richten, want we willen Hem graag ontmoeten. Misschien door een lied, misschien door een gebed, door een gelezen schriftwoord, wat je er ook maar uithaalt. En daarom is het goed om uit te spreken dat we alles in ons leven, maar zeker ook in deze dienst, van Hem verwachten.
6: Vader, ook vandaag komen we voor uw troon in de naam van uw Zoon Jezus. En we willen onze hoop en onze verwachting uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Heer, dank u wel dat we die verwachting, die hoop mogen belijden. En ik dank u wel dat u erbij bent, door uw geest, in alle woonkamers, in alle auto's, overal waar geluisterd wordt, op werkplekken waar mensen aan de slag zijn. Heer, misschien ook in het ziekenhuis, waar er wordt geluisterd. U bent erbij. Dank u wel dat u ons zo zegent met uw nabijheid. Amen.

0: hoorde de Battle Band in Drachten. Wij zijn hier in uw naam. De Bijbel is geopend bij het evangelie van Matthäus. We lezen vers 7.
1: Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

0: Opwekking 697. Al wat ik ben, je hoorde Kinga Baan. We gaan luisteren naar de verkondiging over barmhartigheid van Gilbert Tera.
1: Het Engels vertaalt het woord barmhartig met merciful. Mensen die vol zijn van mercy, oftewel genade. En dat geeft het woord barmhartigheid een hele mooie lading. Barmhartigheid spreekt over genade. Het Griekse woord voor barmhartigheid, eleos, betekent medelijden, medeleven en liefdevolle hulp. En het woord eleos spreekt over een hele diepe vorm van meeleven. Eén waarbij jij je helemaal identificeert met de persoon in zijn of haar situatie. Alsof jij de persoon bent die dus in die situatie zit. En dit is natuurlijk ten diepste wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij werd volledig mens en heeft alles meegemaakt. Of in de woorden van de Hebreeënbriefschrijver, als we het lezen in Hebreeën 4 van 14 tot 16, daar staat: nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Jezus is in elk opzicht op de proef gesteld, maar dan zonder te zondigen. Het mooie is dat de schrijver dan zegt: laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Jezus, die in alles op de proef is gesteld. Ik kan het wel blijven herhalen. Ik weet niet of jij er ook zo bij stil hebt gestaan als je het woord barmhartigheid leest. Maar dat is dus in essentie wat barmhartigheid betekent. Dat je helemaal die weg hebt gegaan. Met andere woorden zou je bijna kunnen zeggen dat barmhartigheid ons leert dat we echt ons mogen identificeren met de persoon in zijn of haar situatie. Dat we echt mogen meelijden. Misschien daarom ook dat de Bijbel ons leert: als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid feest viert, dan vieren we met z'n allen feest. Dan is het feest voor iedereen. En dat die twee dingen dus naast elkaar mogen bestaan, tegelijk, parallel. Maar Jezus, die dus in alles op de proef is gesteld, kan met ons meevoelen. Daarom kan hij met ons meevoelen. En wat mij dan enorm raakt en bemoedigt is dat er daarna staat: daarom mogen we zonder schroom Gods genade troon naderen wanneer we hulp nodig hebben, want daar vinden we barmhartigheid en genade. En waarom mij dit raakt is omdat het mij ergens bij mij wringt. Want even heel eerlijk, niet doorvertellen. Dit is even tussen jou en mij, tussen u en mij. Wanneer ik heel eerlijk ben, wanneer ik iets heb meegemaakt en er goed doorheen ben gekomen, dan is het voor mij wat lastiger om genadig te zijn voor iemand die op dat vlak in mijn ogen heeft gefaald. Ik ben van nature heel barmhartig voor mensen die zwak zijn op dezelfde fronten als ik. Die struggelen met dezelfde dingen waarmee ik struggle. Ik herken dan de strijd. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik wat van nature minder genadig voor mensen die in mijn ogen niet hard genoeg hun best doen. En dit, lieve vrienden, is dus niet de barmhartigheid die God bedoelt. Nee, de barmhartigheid die Jezus laat zien, is er één waar je zelf doorheen bent gegaan en dus 100% kan meevoelen, maar ondertussen met vlag en wimpel bent geslaagd. Je bent er goed doorheen gekomen. En ondanks dat geef je genade aan mensen om er ook doorheen te komen. Het is als het ware dat jij dan tegen die mensen zegt... Hey, dit werkte voor mij. Ik wil je helpen. Dit is de vorm van barmhartigheid die Jezus van ons vraagt. Dat wij niet alleen meevoelen, maar onze ervaring gebruiken om anderen te helpen. Niet op ze neerkijken. Niet zeggen dat ze hebben gefaald. Niet zeggen dat ze beter hun best moeten doen. Dat ze niet zo lui moeten zijn of wat dan ook. Maar ze juist een hand toereiken om hen verder te helpen. En als het moet, om hen verder te dragen. Wanneer wij zo anderen helpen, zal de Vader ons ook barmhartigheid geven. Lieve vrienden, laten we alles op alles zetten om bekend te staan om onze barmhartigheid. Anderen helpen vanuit onze ervaring en vanuit onze successen in het leven. Laten we 100% meevoelen terwijl we een hand uitreiken naar de ander. Om de ander te helpen om te slagen in de uitdagingen die het leven met zich mee kan brengen. Opdat we samen, maar dan ook echt samen mogen zien hoe krachtig Gods genade kan zijn wanneer het tot uiting komt door zijn kerk heen. En dat mensen die naar ons kijken echt iets van Gods koninkrijk mogen zien daardoorheen.

0: Toon ons uw glorie, Reijer, Kees Kraaienoord en Amanda Lok. Ja, Gilbert, we gaan nog doorpraten over jouw preek. En er was iets wat bij mij aanhaakte, waarvan ik dacht, ik weet niet helemaal wat dat is, maar het irriteert me ergens dat ik het ook wel herken. Wat jij zei, dat we soms zelf ergens doorheen zijn gegaan, maar het best moeilijk vinden om naast iemand anders te staan die datzelfde moet doormaken. Heb je daar iets van een verklaring voor waarom wij zo in elkaar zitten?
1: Ja, dan kan ik echt alleen maar voor mezelf spreken. Ik denk dat dat iets is van, ja, in christelijke termen, mijn aardse natuur, ergens mijn trots, ergens toch nog mijn hoogmoed, waarvan ik denk, iedere keer denk ik weer, ik heb ermee afgerekend, het is al dood. En dan zie ik het weer, denk ik, oh nee, daar is het weer. Ik ben nog stiekem trots. Ik denk nog stiekem dat ik beter ben. En dat ik ook denk van, dat is ook een beetje het aard van wie ik ben, aard van het beestje. Van, ik hou van hard werken, ik hou van niet opgeven. En dat ik van nature soms wat meer moeite heb met mensen waarvan ik denk dat ze dus snel opgeven. Terwijl ik helemaal niet weet welke struggles ze nog meer te strijden hebben. Dus ik heb niet het recht om dat te denken. Ik zit niet in de positie om dat te kunnen denken. Ik bedoel, ik zie hun harten niet. Ik zie niet hun strijd. Hun struggles zie ik allemaal niet. Dus ik moet gewoon mijn mond houden. Maar dat denk ik, want ik herken één dingetje en ik projecteer dat op mijn hele wezen. En ik denk, oh ja, maar dat heb ik zo opgelost. Kom op, niet zeuren, doorzetten. Ja.
0: Terwijl wij waarschijnlijk een heel ander pakket hebben meegekregen. Andere uitdagingen, andere goede en minder goede kwaliteiten.
1: Zeker. En ik heb ooit een keer iemand horen zeggen dat die zei van dat ik misschien zondig op andere fronten waar jij zondigt, maakt mij niet een slechter mens. En daarmee wilde die persoon zonde absoluut niet goed praten, maar wel echt een spiegel voorhouden dat we denken dat iedereen is zoals wij zijn. Maar iedereen is uniek. En dat zeggen we, dat prediken we. Dat, als we dat zeggen, zeggen we, God is creatief, hij heeft iedereen uniek gemaakt. En als je in een Pinksterkerk zegt, zeggen mensen amen. En in een andere kerk dan knikken ze. En in een andere kerk dan is het gewoon helemaal stil. En dan zeggen ze na de preek, wat fijn dat je dat hebt gezegd, broeder. Weet je wel, maar we weten dat. Maar aan de andere kant is het toch zo dat we denken dat iedereen zo gewired is zoals wij dat zijn. En dat is niet zo.
0: En als je dan naar die barmhartigheid gaat, dan hebben we die allemaal nodig. Want wij halen allemaal de lat niet die is neergelegd.
1: Zeker, allemaal. Nee. Allemaal.
0: En gelukkig hebben we dan de Heer Jezus. Hij is toch het ultieme voorbeeld van barmhartigheid.
1: Ja, en dat vind ik zo mooi van die teksten uit Hebreeën. En net heb ik het niet gedeeld, maar ik denk, we praten, dan kan ik het altijd nog wel delen. Wat ik zo mooi vind is dat, nou ja, die hele tekst gaat er natuurlijk over dat we zonder schroom de troon van Gods genade mogen naderen. En in het Engels staat daar op een gegeven moment, volgens mij ook, een van de vertalingen staat daar, de mercy seat. En als je dan de mercy seat hebt, dat is, als je dan naar het Oude Testament gaat, dat is machtig mooi. Want in de tabernakel had je dan ook het heilige der heiligen, dat voorhangsel ertussen. En in het heilige der heiligen was er eigenlijk niets anders dan de ark des verbonds. Maar de ark, in het Engels staat er ook weer, daar was dan ook de mercy seat. Dat was de tegenwoordigheid van God, waar de twee gerubs zo, ja, ik zit nu met mijn handen te bewegen, dat zien de luisteraars allemaal niet, maar denk het erbij. En daar was dan, als het ware, dan de tegenwoordigheid van God. De Shekinah, de Shekina, de glorie van God. Maar dat werd dan ook de mercy seat genoemd. Daar waar je genade vindt. En wat ik zo gaaf vind, is dat God de plek waar hij is, het allerheiligste, daar waar zonde niet mag staan, waar onrechtvaardigheid niet kan bestaan, daar, die plek, daar plaatst hij de stoel van genade. Met andere woorden, we mogen gaan in het heilige der heiligen, voorbij het voorhangsel, omdat Jezus daar is gegaan. Het voorhangsel is gescheurd. En dat was geen dun gordijntje, het was echt een heel dik doek, wat echt door de kracht van God gescheurd is. En kunnen we staan en mogen we vol vrijmoedigheid naar de troon van genade gaan. De mercy seat, de genadestoel. En hoe mooi is het dat de genadestoel altijd al was op de plek waar God was, in het allerheiligste. En dan denk ik, ja, en dat laat zo mooi zien, en dan zijn we weer bij het verhaal wat we net deelden. Jezus, die in alles in ons is voorgegaan, doch zonder te zondigen, zegt de MBG 51. Die zegt, kom maar. En hij verwacht dat wij diezelfde barmhartigheid geven. En ja, wanneer we barmhartigheid zaaien, dan mogen we ook barmhartigheid oogsten.

0: heeft verlost. We zingen erover, we hebben dat lied. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. We zingen het, we belijden het. Maar we staan er te weinig bij stil. Want als we dat echt met heel ons wezen zouden beseffen, dan zouden we de meest genadige mensen zijn die er rondlopen.
1: En we beseffen ons dat echt nog veel te weinig. Laten we samen bidden en ook dat dit besef bij ons mag groeien.
0: Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw genade. Heer, en zoals dat lied zo zegt, en nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonden deed. Heer, ik bid dat door uw Heilige Geest dat besef mag groeien. Niet zodat het een last wordt van schuld, maar dat het een onuitputtelijke bron wordt voor dankbaarheid, van waaruit barmhartigheid mag vloeien. Heer, ik dank u wel dat u ons uitnodigt naar de troon van de genade. Dat u ons uitnodigt naar de mercy seat, de genadestoel, de plek, het allerheiligste, de plek waar u bent. Dat u die plek ook de plek van genade noemt. En zo mooi dat uw heiligheid en uw genade echt hand in hand met elkaar gaan. En heer, Vader, ik wil u vragen, we komen voor uw troon in de naam van uw Zoon Jezus. En ik wil u vragen door uw Heilige Geest dat echt dat besef mag gaan groeien in ons hart. Het besef waarvan u ons heeft verlost. Het besef van de prijs die u heeft betaald. En nogmaals, niet zodat het een last wordt van schuld, maar een bron die nooit uitdroogt van dankbaarheid, waardoor barmhartigheid en genade mag stromen en leven mag geven. Heer, ik bid dat wij, uw volgelingen, wij, uw kerk, wij, uw lichaam, u op deze manier ook echt mogen vertegenwoordigen hier op aarde. En dat uw koninkrijk daardoor ook steeds meer zichtbaar mag worden op de plekken waar wij komen. Tot eer van u en u alleen. In Jezus' naam. Amen.

Maan en sterren, prachtige lied van het Ademproject. Ik hoop dat je iets hebt kunnen oppikken in deze dienst. Iets van een lied, iets van een gebed, iets uit de preek waar je mee verder kunt. In ieder geval mogen we verder onder de zegen van onze God, die voor ons is, die boven ons is, die in ons is en die met zijn Vader, Zoon en Heilige Geest kant bij ons is. Wees zo gezegend om zelf ook tot zegen te zijn.

dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
4: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
4: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
4: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer is de verdraging een kwartier. Staat een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Daar is de rechte rijstrook dicht en de verdraging 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A10, op de ring van Amsterdam, op de ring Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanaf Amsterdam-West is de verdraging ongeveer 10 minuten richting Utrecht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging ook bijna 10 minuten.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien. In het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Richting Zaanstad is de vertraging nu ongeveer een kwartier. Vanaf de aansluiting met de A5 staat het al vast. En op de A5 zelf ook, van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort ligt bij Leusden water op het wegdek. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. En veel vertraging ook weer aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud een half uur.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Op de Dam zijn honderden mensen voor een pro-Palestijns protest. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. Eén spandoek is in beslag genomen. Daar stond Dylan Jesselgus op, die in een spiegel kijkt en Hitler ziet. Bij het monument op de Dam stonden supporters van Hamas. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En dan nu het weer, van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio Worship Weekend.
1: Oh yes.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan. Dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand, de rechte rijstrook is dicht.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Psalm 62 werd in dit lied samengevoegd met vaste rots van mijn behoud worden, het christelijk Krimpens mannenkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 870. Vanavond één gast. Haar naam is Ria van der Noord. Ze is dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week, Young Ladies Choir Hadassah, maar ook dirigent van het nieuw opgerichte Predikantenkoor. Bovendien zijn er nieuwe vrouwenkerstprojecten. In Reizen er is genoeg om over te spreken. Dat gaan we dus ook doen. Eerst gaan we naar een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Blijf bij mij, Heer, lied 586. We horen het Oosterwolds gemengd christelijk koor.

0: Psalm 106, de versen 1, 4 en 26, gezongen door het christelijk mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort. Deze week is het Young Ladies Choir Hadassah ons blijde klankenkoor van de week. En daar gaan we deze uitzending uitgebreid bij stilstaan, want vandaag te gast, dirigent Ria van der Noord. Ria, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik zat heel even via de socials in jouw agenda te kijken. Niet heel specifiek, maar op alle muzikale activiteiten. En toen dacht ik, jij hebt echt een top najaar. Met allemaal jubileumconcerten ook. Speranza jubileumconcert gehad. Shalom jubileumconcert. Mooie vrouwenzangavonden. Is het ook echt een fijn najaar?
1: Ja, absoluut. Het is echt één groot muzikaal feest.
0: Ja?
1: Ja.
0: En neem ons mee daarin in hoe jij dat beleeft. Want ik kan me voorstellen, dan zit je bijvoorbeeld in afgelopen zomer. Denk je dan al, hey, dit wordt echt een top najaar?
1: Ja, daar kijk je heel erg naar uit. Die zomervakanties vind ik sowieso altijd wat te lang duren, in mijn beleving. Mm-hmm. En dan zijn er 5 weken om en denk ik, nou, ziezo, het grootste deel zit erop en over een paar weken mag ik weer. En in dit geval was het ook meteen keihard werken natuurlijk om alles nog even goed door te nemen voor een jubileumconcert.
0: Ja. Ja, en is het gros daar dan van voor de zomer al ingestudeerd?
1: Ja, zeker. Ja. Er zijn nog puntjes op die, hè?
0: Ja, dus eigenlijk is het ook bijvoorbeeld, om even Speranza te pakken, dat je ook even een bloemlezing geeft van dat wat je in de voorbije periode al had gedaan?
1: Ja, voor een groot deel wel, ja.
0: Ja. Oké, en dan straks in het nieuwe jaar, niet om alvast op de zaken vooruit te lopen, dan heb je iets minder jubileumconcerten staan. Is dat, beleef je zo'n jaar dan ook anders?
1: Nou, nee, want je hebt altijd een doel in het repetitieschema zitten. Als het geen jubileum is, heb je wel een prachtig concert weer in de planning staan. Ja. Dus er is altijd wel iets waar je naartoe werkt.
0: Ja.
1: Maar een jubileum is speciaal, omdat vaak in het geval van Speranza en van Shalom roepen we oud-leden op. En dus dan zie je weer terug naar jaren. Of ja, daar heb je ook alweer leuke gesprekken mee. Je ziet de mensen weer vol overgave zingen. Dat geeft ook heel veel voldoening. Dat is leuk om te zien.
0: Ja, ja. Ik noemde ook al even de vrouwenzangconcerten in Katwijk. Ja. Dat is inmiddels echt een traditie geworden.
1: Ja, dit jaar is Lustrumjaar, dat is 5e jaar. En wordt weer heel enthousiast ontvangen.
0: Ja, ja. Is dat toen je daarmee begon, was dat dan ook een beetje van spannend? En laten we is een soort try-out? Of had je eigenlijk al wel een voorgevoel, dit voor langere tijd?
1: Dat hoopte ik wel, maar dat wist ik niet. Sowieso was het de eerste keer natuurlijk heel spannend, omdat je niet weet van ja, vinden vrouwen dit net zo leuk als mannen? En dat bleek wel. En ik vind elk jaar weer spannend om dat moment dat ik weer op dat bokje moet klimmen en voor die hele grote menigte, want dat is het gewoon. In één keer mijn ding gaan doen. En in korte tijd even contact maken met al die vrouwen en zorgen dat ze ja, toch allemaal weer heel goed gaan zingen. Ja. Dat wil je eigenlijk wel.
0: Om even bij de vrouwenthematiek te blijven. We komen straks natuurlijk op Young Ladies Choir Hadassah. Maar je hebt de vrouwenzang Katwijk, dat is het westen. Komende kerst ben je ook in het oosten te vinden. Want er is een nieuw vrouwenprojectkoor in Rijssen gestart.
1: Ja.
0: Was dat jouw idee?
1: Eigenlijk het idee van vrouwen zelf die op de vrouwenzang in Rijssen geweest zijn. Dat was afgelopen februari van maart. Het was een initiatief van mensen daar. Die dachten, wij willen ook een vrouwenzang in dit deel van Nederland. En het was ook zo overweldigend leuk dat ik heel veel reacties kreeg van ja, Ria, als je hier een koor begint, dan komen we. Want er is hier niet zoveel voor vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, zal ik dan proberen een kerstproject? Dat is gelukt. De eerste repetitie is achter de rug. En we hebben een groot vrouwenkoor van 125 dames.
0: Ja.
1: Die vol overgave stonden te zingen afgelopen zaterdagochtend.
0: Ja, dus dat geeft al wel een mooi voorgevoel op dat het een mooie avond wordt met kerst.
1: Zeker, zeker ja. Ze zijn heel enthousiast en ze gaan lekker repeteren. En we hebben één mooi concert.
0: Ja.
1: December, ja.
0: Ik snap het enthousiasme van die vrouwen die daar dan zijn en zeggen, dit willen we nog meer. Ria, wat nou als je hier een koor zou starten?
1: Mm-hmm.
0: Ik zei het al, met een schuin oog kijk ik af en toe in je agenda via de socials. Maar ik weet dat je ook nog een, tussen aanhalingstekens, normale baan hebt.
1: Ja.
0: Is er een grens aan wat je kunt?
1: Ja, er is denk ik wel een grens. En ik kan in mijn werk regelmatig aangeven wanneer ik concerten heb en daaromheen. Daar houden ze rekening mee. Er wordt omheen gepland. Dus dat is super fijn. Maar ja, ik merk wel dat ik soms wel heel weinig vrije tijd overhoud. Dat ik soms moet denken van, oké, die bank die daar in mijn woonkamer staat, heb ik nog niet zo heel veel opgezeten van de week. Ja.
0: Maar
1: ik geniet er wel van. Dus,
0: ja, want krijg je er ook veel energie van, deze verschillende dingen?
1: Ja, ik vind het heerlijk om 's morgens wakker te worden en te denken, wat is het vandaag voor dag? Oh ja, ik heb vandaag een koor en... Ik heb vandaag... Dat je elke dag moet denken van, wat ga ik vandaag doen? Dat het niet zo'n voorgeprogrammeerd iets is van elke dag hetzelfde verhaal.
0: Ja.
1: Ik ga heel goed op al die wisselingen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nou, dan weet ik omdat we dit gesprek hebben, dat je iets anders uit je agenda hebt geschrapt. Dus ik waardeer dat enorm, dat we dit toch kunnen doen. Laten we nog even één ding noemen dat volgens mij ook wel een soort van nieuw is. Een reformatieavond, 23 oktober in de Nieuwe Kerk van Delft.
1: Ja.
0: Met voor het eerst een predikantenmannenkoor.
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Nou, Jacke van Delden en ik organiseren dit samen. Hij heeft al heel vaak een reformatieavond georganiseerd. Maar hij kwam met het idee van, joh, zullen we niet eens proberen predikanten bij elkaar te zetten vanuit allerlei verschillende kerkgenootschappen, om daarmee die eenheid uit te stralen. Ja, toen dacht ik eerst, ja, dat gaat hem gewoon niet worden.
0: Mm-hmm.
1: Die mensen zijn allemaal druk en die hebben echt geen behoefte aan. Maar het werd heel leuk ontvangen. Dus we hebben echt heel veel predikanten aangeschreven. En er doet nu een groep van 30 predikanten mee uit 7 verschillende kerkgenootschappen. Dus dat is echt gelukt, zeg maar, om te kijken wat bindt ons, in plaats van de verschillen te benadrukken, wat zo vaak gebeurt, hè, dat mensen over hele kleine verschillen struikelen. En ja, hoe mooi is het om op een reformatieavond dat uit te stralen.
0: Mm. En op zo'n reformatieavond staat de muzikale lijn ook een beetje een teken van 31 oktober, hervormingsdag.
1: Ja, het thema is één geloof, één hoop en liefde. En ja, dus rondom dat thema zijn de liederen geprogrammeerd en ja, ik denk dat het echt een prachtige avond wordt.
0: Ja.
1: Die overigens bijna vol zit. Dus er zijn geloof ik nog 200 plekjes.
0: Oké. Nou, hey, met het risico dat ik een domme vraag stel. Jij zegt, dus ik kom uit 7 verschillende denominaties predikanten. Nou, is het ook steeds gebruikelijker aan het worden dat er een vrouw op de preekstoel te vinden is? Mm-hmm. Is dat nog ergens bespreekbaar geweest?
1: Ja, zeker. Is bespreekbaar geweest. En ik kreeg ook reacties van 2 vrouwelijke predikanten. En wat ik natuurlijk in principe... ja, toejuicht dat die eenheid ook daarin. Maar we hadden daar niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Dus ik had mannenkoormuziek geselecteerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus die 2 vrouwen worden nu solist?
1: Nee. Er is 1 vrouwelijke predikant die wel meezingt in mijn koor. Dus ik heb een groot gemengd koor, dus 120 koorleden.
0: Ja, die is er nog bij ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: die is wel bij, maar die zingt dan niet in het predikantenkoor, maar gewoon in mijn koor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat verwacht je zelf van deze avond?
1: Wat verwacht ik? Ja, ik verwacht echt een hele mooie avond, waarbij het gevoel heel erg oppopt van, wat heerlijk dat we in deze tijd, waarin overal maar iedereen tegen elkaar opstaat en dat die ongelijkheid zo oppopt, overal en nergens, dat we daar even één zijn in Christus, in de Bijbel. Dat het houvast is. Dat we daarop ons moeten richten.
0: Mm.
1: Niet kijken naar verschillen. Niet. Gewoon.
0: Nee, gewoon niet. Meer informatie over dit concert op reformatieavond.nl. Kijk daar even. Medewerkende muzikanten zijn onder meer Jacob Schenk en Joost van Belzen. Solist is Karel Bogert. Ja, diverse sprekers zullen er ook zijn. Nou, je vindt het allemaal daar. Wij praten straks verder. We gaan even luisteren naar een lied dat heel erg bij de reformatie past. En dan zijn we zo weer terug.

0: Wees stil voor het aangezicht van God. Woorden op harp. Norrelie de Visser, voorheen bekend als Norrelie van Gurp. En op het orgel Peter Wildeman. Het is een lied dat te vinden is op het nieuwe online album van Norrelie, Ik roep u aan. En daarvoor hoorden we een samenwerking van jongerenkoor Speranza, gemengd koor Shalom uit Lisse en Young Ladies Choir Hadassah. Zij zongen een uitvoering van het lied Hoop.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Gisteren hebben we er al even aandacht voor gehad, het nieuwe album van christelijk mannenkoor Staphorst. Bij het 50-jarig jubileum in 2019 verscheen En Hij Zal Met Ons Zijn. Dat was de laatste cd van christelijk mannenkoor Staphorst. Peter Bos was toen nog dirigent en aan het eind van dat jaar volgde Johan Bredewoud hem op. Inmiddels zijn Johan en het koor zo op elkaar afgestemd dat het weer tijd werd voor een nieuwe opname. Een online album dit keer, Wijs Mij Uw Weg. De 14 liederen werden eind 2025 opgenomen in de Martinikerk van Bolsward, waar het koor begeleid werd door Harm Hoeven, achter het orgel, André van Vliet, vleugel, Matthijs Valkenwoud, trompet, Pascal van der Velde, trompet, Laura Kieboom, viool, Diana Abspoel, hobo en Christa van den Esker als fluitiste. Het grootste gedeelte wordt nu in het Nederlands gezongen. Denk daarbij aan Stil, verberg mij nu, Welk, een vriend is onze Jezus, Tel uw zegeningen en een toekomst vol van hoop. Bij psalm 42 en psalm 100 gebruikt men het arrangement van Klaas-Jan Mulder, maar Bredewoud schreef zelf nieuwe muziek voor psalm 89 en ook nieuwe muziek voor de zegenbeden uit nummer 6. Engelstalige liederen zijn er ook. Gisteren hebben we God Save the King, gebaseerd op Zedok de Priest van Handel, al gehoord, maar ook Amazing Grace en The Exodus Song. Het album is te beluisteren op diverse streamingplatforms en de selectie van de liederen zal de komende tijd ook op Blijde Klanken te horen zijn. Gisteren hoorden we God Save the King en vandaag luisteren we naar deze nieuwe melodie op Psalm 98, de versen 1, 3 en 4. Gemaakt dus door Johan Bredewoud, gezongen door het christelijk mannenkoor Staphorst. Van hun nieuwe album Wijs Mij Uw Weg.

0: Kom maar bij mij. We hoorden het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him in samenwerking met sopraan Mario van Someren. En daarvoor de nieuwe melodie voor Psalm 98, de oude berijming, de versen 1, 3 en 4. Een uitvoering van het christelijk mannenkoor Staphorst. En die nieuwe muziek werd dus geschreven door hun eigen dirigent Johan Bredewoud.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.
0: De gast vandaag is Ria van der Noord, onder meer dirigenten van Young Ladies Choir Hadassah, ons Blijde Klanken Koor van de Week. We hebben al even benoemd dat je met je andere koren allerlei mooie jubileumconcerten hebt gehad. Hoe is dat voor Hadassah dit jaar? Hoe is hun jaar?
3: Ja, ze hebben een fantastisch jaar. We hebben mooie dingen beleefd. In het voorjaar zijn we met elkaar weg geweest. We hebben een koorreisje gehad naar Bolsward en Workum. Prachtige kerken om te zingen. Een uitje met je koor is natuurlijk sowieso een samenbindend iets. Mm-hmm. En na de grote vakantie gestart weer. En dan zie je weer de nieuwe aanwinst. Er zijn er zo weer 6, 7 nieuwe meiden die zich aanmelden. En heel enthousiast. Ja, ik vind het heerlijk om weer met hun aan de slag te gaan.
0: Jij zegt nieuwe aanwas, jonge meiden. Ja. Over welke leeftijd hebben we het dan?
3: Ik weet niet precies hoe oud ze zijn natuurlijk. Maar ik denk een paar jonge dames van rond de 20.
0: Oké. Ja. Ja, want is daar...

0: hoe oud je mag zijn om erbij te komen?
1: Ja, dat is best wel een dingetje. He, want ik krijg ook wel eens de opmerking, ja, het heet Young Ladies Choir, maar ze blijven er maar op.
0: Ja.
1: Dus ja, maar wij zijn jong van hart, zeg ik dan maar. Dus dat de, ja.
0: Maar er is niet meer zo'n bovengrens van op een gegeven moment.
1: Ik vind dat lastig. Ik vind het lastig, want als je fit bent en dan blijft een vrouwenstem echt wel lang goed.
0: Mm.
1: En natuurlijk ga je dan niet meer bij de sopranen, maar dan kun je als alt echt nog heel prachtig zingen.
0: Ja.
1: En ik vind het ook gewoon zonde, want die meiden hebben gewoon lang bij jou op koor gezeten. Dan heb je goed contact mee en ze kennen jouw manier van dirigeren en samen zijn. Ja, dus ik, ja, natuurlijk. Het is een natuurlijk iets.
0: Ja, ja. Maar
1: ik ga niet zeggen als je 55 bent of 57, je moet weg.
0: Nee. Maar als je je aanmeldt bij 55, dan wordt het wel wat lastiger.
1: Ja, dat vind ik wel lastig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, daar heb je misschien mensen voor die de voordeur bewaken? Of moet je dat dan steeds weer zelf doen?
1: Nee, soms komen ze spontaan binnen, maar dan blijkt toch dat het wel heel snel gaat in de repetities of zo. Of dat ze zich niet helemaal kunnen vinden in het repertoire. En dan ben ik toch eigenlijk in mijn hart een beetje blij. Want dan denk ik, ja, ik vind het ook een beetje op leeftijd.
0: Hè, neem ons eens mee in dat repertoire. Jullie oefenen redelijk...
1: Eén keer in de 3 weken.
0: Ja, maar 1 keer in 3 weken. Maar dan zit wel een stevig tempo in. Wat voor repertoire is typisch Hadassah?
1: Wat voor repertoire is typisch Hadassah? Ik denk een goede mix van liederen die het leven beschrijven. En klassiek, Engelse koormuziek en ook Amerikaanse koormuziek.
0: Mm-hmm.
1: Dat pakket, het is eigenlijk nooit één... Ik probeer echt wel van verschillende kanten de muziek te kiezen.
0: En dan ook gewoon een beetje in balans met al die verschillende variaties.
1: Ja, omdat je ook verschillende mensen op je koor hebt vanuit verschillende richtingen en smaken en stijlen. Dus.
0: En als je zegt liederen die het leven beschrijven, wat voor soort liederen moet ik dan aan denken?
1: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld het lied van Harm Hoeve in het repertoire Voor het licht in mijn ogen. En ik merk gewoon als we dat voorspel al spelen, dan vinden ze dat heel prettig om te zingen. Voor het licht in mijn ogen prijs ik u, o Heer. Een heel mooie, opgewekte melodie. Maar in het tussenstuk staat een heel bezielend stukje van... soms zijn de dagen niet zo fijn om te zingen. Dan kun je het lied niet aanheffen. Sterker nog, dan wordt je lied ingekort.
0: Mm.
1: En dat is natuurlijk een hele diepe tekst die... ja, bij ieder leven wel eens voorkomt. Niet alle dagen is het fijn.
0: Jij weet dat als dirigent, dat daar staat. Het koor weet dat ook, want dan heb je hun op een oefenmoment op gewezen. Van jongens, dit is de kern van het verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Komt die boodschap wat jou betreft ook genoeg over op publiek dat het lied eventueel hoort?
1: Dat hoop ik wel. En niet altijd krijg je daar natuurlijk zelf respons op. Maar ik hoor wel van her en der, hè. Mensen daarop reageren van prachtig en het raakte me. Of... ja, dat hoop je wel.
0: Ja, want hoe doen jullie dat? Bijvoorbeeld bij concerten, heb je dan een beamer die de tekst projecteert? Of is er een programmaboekje dat ze mee kunnen lezen?
1: Ja, het ligt eraan waar we zijn. In de IJsseldijkkerk hebben we natuurlijk een goede beamer-installatie. En hebben we vaak via de beamer-presentatie. Maar ik merk ook mensen fijn vinden om het boekje mee naar huis te nemen. Het nog eens na te kijken. En dat is natuurlijk het nadeel als je met een beamer werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus probeer een beetje... af te wisselen daarin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is er iets te zeggen over de plannen voor volgend jaar? Of is dat nog te vroeg?
1: Er zijn wel plannen. Maar ik kan nog niet heel erg uitweiden over die plannen. Omdat het is allemaal nog niet zo heel erg concreet. Dus ik ben alweer met een reisje bezig. Het plan ligt er eigenlijk om naar Engeland te gaan. Koorreis en... ook wel weer om een opname te maken. Maar het is allemaal niet echt in beton gegoten. Dus,
0: nee, maar er liggen in ieder geval ideeën.
1: Ja, er liggen wel ideeën. Ja.
0: Nee, maar het ligt nog niet. Het is nog niet helemaal uitgeschreven. Nee. Eerst waarschijnlijk kerst.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou hebben jullie in het verleden al eens een heel mooi kerstalbum gemaakt.
1: Ja.
0: Ik zou bijna geneigd zijn... nou, dat is heel verleidelijk als dat mooi was om dat nog weer te doen. Maar jouw kennende moet er elk jaar nieuw repertoire zijn.
1: Ja, ja. Ja, ik probeer wel altijd nieuw... ja, soms mensen vinden het ook fijn om Stille Nacht gewoon regelmatig te horen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zit er nu dit jaar niet in, maar ik probeer...

0: weer altijd wel in het programma bekende liederen te doen, maar ook nieuw.
1: Ja. Ja, ik ben bijna verrast. Ik viel nog net niet van mijn stoel. Maar iemand die dus gewoon zegt, we doen Stille Nacht een jaartje niet. Dat kan dus.
0: Ja, dat kan. Tuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja, er zijn ook heel veel koren die zeggen, ja, dat moet. Net als Ere de God moet.
0: Ja, Ere de God moet wel, vind ik.
1: Die wel, maar ja. Stille Nacht, daar kun je een keertje zonder.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou.
0: Er zijn zat andere liederen die dat heel mooi kunnen opvangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, zover is het nog niet. Het is nog geen kerst, dus daar mag nog even op geoefend worden. In ieder geval komende week gaan we veel muziek horen van Young Ladies Choir Hadassah. Ik vond het mooi dat we daar vandaag even over konden spreken.
0: Ja,
1: van de Noord,
0: helemaal
1: dankjewel.
0: Leuk dat ze koor van de week zijn. Dank je wel. Ja.
1: En wij gaan luisteren naar een van de liederen die mooi is opgenomen. En in dit geval is dat For the Beauty of the Earth.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Samen in de naam van Jezus. Nou, opgewekte uitvoering van dit lied uit de bundel van Johannes de Heer, terwijl het natuurlijk ook in de bundel van Opwekking staat. Arjan en Edith Post op trompet, Wim Magree achter het orgel. En daarvoor een lied van John Rutter, For the Beauty of the Earth, gezongen door de zangeressen van Young Ladies Choir Hadassah. En vond je dat mooi, dan ga je een topweek tegemoet, want ze zijn ons Blijde Klanken koor van de week. Dus je hoort ze lekker vaak op Blijde Klanken voorbij komen. Wij gaan luisteren naar het lied Glorie aan God. Daarna het nieuws van 8 uur en op Blijde Klanken gaan we natuurlijk door met nog veel meer mooie koormuziek. En Glorie aan God wordt gezongen door het christelijk liedres mannenkoor Ichtes. Ik spiek even naar volgende week. En daar zie ik dat wij naar alle waarschijnlijkheid volgend weekend gesprekken hebben met Minne Veldman, onder meer over zijn nieuw opgerichte koor op Urk. En ook Martin Mans komt langs, want er staat weer een jubileumconcert in de agenda. Dit keer voor het Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Nou, dat zijn dingen om naar uit te kijken. Reageren kan natuurlijk via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijklofliet of via de socials van Blijde Klanken. Dit is Glorie aan God. Ik wens je een hele mooie week en graag tot snel.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En dan nu het weer, van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekend maakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een stalen bal of oude boei te zijn. En dan nu het weer, van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag mag ik voor je lezen Johannes 6, vers 35 tot 71 uit de Basisbijbel. Jezus antwoordde: Ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft, zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toekomt wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft mij gestuurd en Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. De Joden mopperden erover dat hij dit had gezegd, dat hij het echte brood uit de hemel was. Ze zeiden tegen elkaar: Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We kennen zijn vader en moeder toch? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? Jezus zei tegen hen: Mopper maar niet tegen elkaar. Iemand kan alleen naar mij toekomen als de Vader hem helpt. En dan zal ik hem op de laatste dag weer

0: levend maken. In de boeken van de profeten staat: en ze zullen allemaal God leren kennen. Iedereen die naar de Vader heeft geluisterd en hem heeft leren kennen, zal naar mij toekomen. Ik bedoel niet dat iemand de Vader gezien heeft. Alleen de man die bij God vandaan komt, heeft de Vader gezien. Luister goed. Ik zeg jullie, als jullie in mij geloven, hebben jullie het eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen, is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. De Joden begonnen ruzie met elkaar te maken en zeiden: hoe kan hij nou zijn lichaam aan ons te eten geven? Jezus zei: luister goed. Als jullie niet van het lichaam van de mensenzoon eten en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij en ben ik één met jullie. De levende Vader heeft mij gestuurd en ik leef door de Vader. Zo zal ik iedereen die van mij eet door mij leven. Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit vertelde hij de mensen in de synagoge van Capernaum. Petrus begrijpt wie Jezus is. Ook zijn leerlingen hoorden dit en een groot aantal van hen zei: dit gaat echt te ver. Wie kan dat nou begrijpen? Jezus wist wel dat zijn leerlingen hierover mopperden en daarom zei hij tegen hen: vinden jullie dit al te ver gaan? Wat zullen jullie dan zeggen als jullie de mensenzoon omhoog zien gaan naar de plaats waar hij vroeger ook was? Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn geest en leven, maar een aantal van jullie gelooft mij niet. Want Jezus wist van het begin af aan wie hem niet geloofden. Hij wist ook al wie hem later zou verraden. En hij zei: daarom heb ik jullie gezegd dat niemand in mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt. Vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met hem mee. Ze gingen naar huis terug. Toen zei Jezus tegen de 12 leerlingen die hij zelf had uitgekozen: willen jullie niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heer, naar wie moeten we dan gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat u de Messias bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde: ik heb jullie 12 niet voor niets uitgekozen. Toch is één van jullie een duivel. Hij bedoelde Judas Iscariot, de zoon van Simon. Want Judas zou hem later verraden. Hij was één van de 12 leerlingen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyadh en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyadh vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan. Een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In de verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

It's promised.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. En dan het weer van Weer Online. Een heldere en rustige nacht. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.